0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.
4: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloot. De melkmolen brengen samen met Deutschneers een eerbetoon der Deutschische stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar oost verloot.

werd stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog een

0: Ik heb zelfs een lief op de baar gemezen.
1: De Loze Malen 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voeten op de grond.

blikken hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik fazen, dat is iets van mooi. Het was op die en twee droog geklonken, ik kost Sander duizend slag, dus ik stond met veel courage.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verder. Maar weet je hoor, wat dat Sarkozy doet zo?

Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei, die in al straks, die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeposte tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roe. Maar we je gewoon

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Music presenta Radio.
1: Stond in de kozerzalen, de zwans op mijn sandalen.

0: Eens is een lauwtos van je een.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hi! Ja, en als en zo.
1: Ajoin Music. 100% plezant. 100% ulst.

0: Wir haben eine Brücke gepisst.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voilà, you in music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De nieuwe Ayo in Music app.
3: App hem al.

0: echt von euch.
1: Und kommt in das Stroh.

0: Music.
1: De nummer 1 van Olst.
2: Brrr, Asocatium? Hoe komt dat, hè?
3: Ah, weet je gewoon dat niet? AKV schiet jou het en gans ons stad bevroezen.
2: En voor wat dat, hè?
3: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
2: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoe Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Hey bro, facteur! Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar omhoog of naar beneden?

rode rage van flippos in een pakje chips is er liever rage om gang. Zet jij rich bij hier en zie rich gemier met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoel je zeker op. Die slikt aan mijn foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten het beste kont of wil gewoon weg, maar op

vaste lof, de tralama met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek memoroom en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ons hier op de pompier, voor een selfie.

0: Music, plezante radio.
1: Hallo everybody, welkom aan de swimmingpool. Wij gaan van de morgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
2: Iedereen plasht in zijn hand. Plas, plas, plasht in haar hand. Plas, plas, plasht in haar hand.
1: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar de

0: thinking of we? And jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Paske naar rechts, paske naar links. Stap achteruit, stap achteruit.
0: En voetjes spieren. Iedereen plasje zijn aan. Ja, we

0: even tegenaan. Volle bak, kom aan, hop. Naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drogen.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom. En keer.

0: tot stoeien. Dankjewel.
1: Goeie Romea.
2: Waar gaan we naartoe misschien?
1: Op café. Blijven hangen.
2: Op café, op

0: wel precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB-café.
2: Meer de Neven. En voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app. App hem al.

Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

gedierig goede muziek.

0: op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
1: App hem al.

0: Ja, get your hoed op.
1: Ajoe en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: boeit.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat is er bonkop. Bijten als de boekskes. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclam op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Carnavalisten en andere vreemdetisten, je weet je dan. IOIN Music is Zare Radio.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esterweer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor Fallajo en Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
5: App hem al.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Stoot op, stoot op.
5: Ajoen Music.
4: Stoot op, stoot op.
5: Ajoen Music.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gonolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoze, hè?
2: Scholletjes.
3: Ayo, music!
4: R-Radio.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Dat is nog maar het van carnaval, nog één dag te gaan. Ik ga eens nog mijn kleren, ik heb mijn stoetkosten nog aan. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed, met volle goesting trek ik nog de groeite met.

0: Music.
1: Gedierig goede muziek.
0: Iowan Music.
2: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Zijn bij café?
1: Nee, de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

Master Boonkop. Bijten als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijken, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is de Boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig. IOIN Music.

0: sra limo no raju e music.
1: Oyster Losegroup Geld Joris 2014 presenteert Herroepening Vliegveld de Klozen. Rechtstreeks naar

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

zien aan de kerst zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een standbeeldje in Piergaat. Oh, wil je dus nog lekker drinken?

Royal Music 100% Ösç. Mm.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp Jolen Music app.
2: App hem al.

aan de goede kant van angst. De enige echte.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: godvervlammend, Stijn. Ik heb precies weer een grale kleine orken, jong.
1: Ah, waarom maar een frietje steken, hein?
2: Ajoen Music.
3: De nummer 1 van Ajoen.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Hallo.
4: Hey, hallo.

Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Ik had dat graag plezierig. IOIN Music op 107.8 en 105.8. En natuurlijk op de app.

Hafer fan ulst.

AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is jaar nog nooit gezien of gehoord.

0: amai met vrik. Sometime een weekend, kom ervan genieten.
1: Luistert goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M, want door is te schrijven, dat is een natte vingerkoetsje moest. Maar

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Are you in music? Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.
1: Diep in de nacht op

zeker niet te rap. Doe maar graalijk op haar gemak. Want achternoek stond Sammek in de flitsbak. Je moet je aan niet riskeren ooit een blik te consumeren. Zelfs dat bier ooit te pompier.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte IOIN Music. Waar? Ave van Olst.

pintjen. Ik heb nood dus van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook aan een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt gewoon niet lang bestoom. Maar ik loop me volledig gewoon.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: Attentie, attentie, voor de geweldige mega mofo mix. En goal.

0: deploying.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Il vient de mettre un bruit copiste.
1: Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, een veil carnavallies. Ajo en music.

0: Braderie op de Verkemert, schuifrecht toeverader, een andere kant van het water. Ons winkel staat open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
1: Allah, morgen.

0: prezes
1: A Ioan Music
0: Vreau da Ioan A nau o dată nu trăit
2: Uic al werven aten verslijten Ons leste noot is nog niet gestreken Luipen al joren onze stoet Het gorap verboi Tien jaar passeert Wordt dus wel de moeite weert Josjes maken ieder jaar opnieuw In elk leer schittert in het licht Een fantastisch groen gezicht

0: Radio en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Radio en Music. En luister naar Radio en Music overal en altijd. De nieuwe Radio en Music app.
2: Appt hem al.
3: Ella voor Jeannette.
4: Ella voor Jeannette.
3: De dansnacht geven wij al het.
4: De dansnacht geven wij al het.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op het uiteraard reclam voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be. Hey.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

0: Ajoen Music.
1: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? En nee, toch geen manieren. En dan klap ze zo aan roer. Dat is toch geen normalen. Je ziet er toch niet uit. Want dan drooi ik mij om.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Majoren Music.
1: Altijd goede muziek.
2: Allee, wat gaan we hier nou doen?
3: Allee, niet over het commentaar misschien?
2: Wat?
3: Over het commentaar?
4: Wat moet je erover nou zingen, allee?

0: op te drinken.
1: Oh, wat ga ik daar zeggen? Dat was een positie dat er door binnen stelde.
2: Hé, laat je voetbusje rust doen. Hé,
1: hey,
2: anders
1: gaat
2: dat rekening niet afdragen.
1: Stop, jongens, zien wat dat gezegd wordt als je in de privé-sfeer begint.
2: Oh, doet dat zeer open aan de drank blijven.
1: Goed, pikeurbeul.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Ajoen Music. 100% plezant, 100% Olst.
1: Kiel Olst is ooit geloten, gevuld zijn oude stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: Ons is goed aan mijn zijden, draait ook op profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat

0: Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nieuwe Jolen Music app.
2: App hem al.
3: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: beste Pieters. Kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

Ach, lieve hond, bedankt, ik was van het goed af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: 20% muziek.
1: Voor we 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Royal Music 100% ось.
1: Donnerstagmarkt, kröpke zie je nooit men.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor your music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

0: de nummer 1 van Olst.
1: Godvervlammeste, godverdomme, ze er nou weer. Jongens, toch, maar 10 keer gezegd dat ik er geen nummer heb.

0: stolen. Maar weet je wat? Tom, dit is ontverhuizen. En dan is er nog een kamer vol met Chinese bazaar. Anders moet je naar Remneke bellen. Of de paroa, dan moet je er nog eens achter. En dan is toch alles draait op.
1: Zeg, durf te koepen of te rollen. Ik ga nog iets liggen vermoorden.
0: Hier zijn, nee, geblokkeerd.

0: dromalien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: ja tierig goeie muziek.
1: Oost is een chique stad, al onbekend voor zijn Oosterse carnavalliekjes. Maar hoe zullen die liedjes klinken op het wereldkampioenschap orgeldroen? Als ons Oosterse liedjes weer klinken, zie al die ergens zien blinken. Dames en heren, welkom op het eerste grote orgelconcours in ons Oosterse koazerlijke stee. Meezingen is zeker en vast toegeloten, dus lot daar maar eens goed gewoon. Oost orgelt maar nog.

0: Toptot dat je moet mee?
1: Ja, maar ja jongen, ik probeer ik ze jongen, ja.
0: Maar wat is dat nou moeilijk dat je moet?
1: Ja, maar ja jongen, ik heb dat ding niet meer onder controle, zei jongen.
0: Dat begint je te dompen, jongen.
1: Ja, maar ja, wat doe ik nou?
0: Allee, jongen.
2: Ajo, een nieuwsgroep.
3: 95% muziek.
4: 25% bla bla.
5: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En uit na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over. Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mol.

0: Jåen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Jåen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Geef mooi maar aan Jåen Music.
5: Waar? Aven van Olst.

0: zeg, we moeten 4 pixelsissen, een liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.

0: kreeg even vaststellen, want ik ben mijn klein geld aan het zoeken.
1: Allee, ja.
0: Ah, jongen, dat is een kentale, jongen. Zot, zot. Ik wil doen, hè. Ah, jongen, hè.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of

Keer om alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om alsjeblieft. Hallo. Keer om alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om.

0: gerecht naar mijn wijn.
1: Na 100 meter bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
0: Ja, dat zijn je schat. Hoewel de verkeerde tut.
1: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herbreken.

manneke zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in Piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: Hebt hem al?
4: Zijn mannen, jongen. Hier zijn we waar naar de maskers van plezier.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

live van 0.30 in Olst, de 9 nachten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.

0: Maken veel plezier.
1: Mijn schoons. Mega wave carnavalschoof.

liever kan dit ooit een veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat?

0: klassiek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Pro.

leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. In mooie stad te beleven, ik zit er regiel hier op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: av Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op de uiteraard reclam voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Ayo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ayo en Music.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ben kerjijs wat dat de volgende beremmeester gaat ooit vinden.
1: Ajoen Music.
2: Boekverbranding. Stond op de markt. De prins glamourig. Ik voel me hard. Begin ik te dromen. Zie maar de stoel. Dat moet toch de macht zijn. De sceptisch worden.

Te hoorden galdajo en een konkelfoezen. Ne prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gat. Dat jo en een zinnig heel jaar nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n Amsk

0: is Ajoen Music.
1: Verhaal d'Ajoen. En nou wat dat erop trekt.
2: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclam voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: vorm. Ik wil dit jaar veel beter zorgen. Morgen verlies ik vlees het bloed, dan ben ik maar een droom hier kwijt.
1: Nou sneeuw.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: GMB Café.
1: Meer de neven en voilà, your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: Laster Boonkop. Bijten als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Laster Boonkop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music!
1: Ik zat mee.

0: Does it not go fun yet?
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
3: hem al.

0: Jol Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, spel begin je al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Jol Music. Nou, supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op jolmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Are you in music?
5: Echt van Oost.

0: tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Was een carnaval niet nog. En los, door is gesproken af.
2: Was ik dat door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

Die booske heeft maar een keer een pie. Maar hier heb ik een, geef mij maar een flut. En we met een moot een stik chocolade. Wat mag het zijn verhaal met Sjoeke?

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Music 100% Oost.
1: Als je paast, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrasset gehad.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
1: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingeren zijn.

0: Ja.
1: Le Nambras ist doch nicht mehr heller als früher.
2: Olsner sind Olsneskes. Komm nein, sing. Vermoor, geen dingen smaan in Olst, maar Troadogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel. Troadogen plezier maken, molen. En natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnes.

0: kameroot, ik ga nog wat klinkers liggen voor mijn oplidvoest te leggen.
1: Bah, Jootman, ik zal ik je er hier een stuk of vier geven, stee.

0: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkoekjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
1: Geen kinderkoekjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat af, hè?
0: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zullen wel eens wagen tegen van de stien.

0: Mais même bruit que plus.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? JMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
3: App hem al.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: artisten, die carnavalisten.
1: Kapitalisten en andere artisten, allemaal luisteren ze hoor.
2: Are you in music?
0: Get

0: HR Radio. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, EHR. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajo en Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Wow, was de lawaai net zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens,

0: zeggen, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de chubby is al op het puntje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, vol zit je gewoon.
0: Ik ben zo'n Peter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: gaan we naartoe misschien?
1: Op café. Blijven hangen.
0: Op café, op

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? Een GMB café.
2: Meer de nieuwe app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app. App hem al.

AYOUN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Olchert, Aarp, Meer, Leij, Ninov, Denjeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: by OM Music. De beste moment, de beste muziek, Olst op zijn best.
1: De loerse maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning wordt ons toch niet.

0: raspando da knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
1: Nee, de nieuwe app voor jou en music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
4: App hem al.

ergens op en krap in John en balen. Hoe geen tijd om naar mijn werk te gaan. Mijn gebier dat is nogal een schalen.

0: Ajohen Music.
1: Stodop.
0: Ajohen Music.
1: Stodop.
0: Ajohen Music.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en...

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrasse, schat.
1: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
0: Hey, Gilles. Je dat wel doen, jong. Ze beetje dan je aan lange vingers en pas van je

0: Luitenant, 2 minuten, maar een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
5: Meer de neven. En voilà, en music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
5: nou. Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Dames en heren, mogen wij haar bijstellen. De loze manen, algeneer visconcours op de

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.